0: Drietrippelset, 92.3 FM. Drietrippelset, 92.3 FM.
1: Ja, goedemiddag iedereen en hele goedemiddag aan u allen. Het is weer tijd voor wat Nederlands muziek op 3ZZZ. Ik ben Hans en vandaag heb ik wat muziek voor u uitgezocht. En ik hoop dat u daarvan kan genieten, waar u ook bent vandaag. In de auto, op uw slaapkamer, in uw huiskamer, in de tuin, bij Bunnings, anywhere where you... Oh, dat mag ik niet zeggen. Het punt is, geniet ervan. Hier komt het eerste lied.

Ja, dat was onze Rob de Nijs. Fantastische zanger. Jammer dat hij niet meer is. Maar dat geldt voor zoveel goede zangers die we gekend hebben over de jaren. Wat we nog wel hebben is Ruth Jacquot. En daar heb ik ook een mooi lied van. En dat heet Ik hou zoveel van jou.

Ja, dames en heren, dat was onze Ruud Jacot. Ook een fantastisch nummer, een cover neem ik aan van een ander liedje. Wat ik zo eventjes niet kan bedenken. Maar we gaan gewoon door met de Nederlandse zangeresjes eventjes. En ik heb er nog eentje gevonden en zij heet Senna Williams. Senna Williams. En het liedje wat zij gemaakt heeft, dat heeft ze genoemd Alles.

Ja, ik vind dat een fantastisch lied. Ik heb dat binnen laatstelijk ontdekt. Ik denk, dat moet ik u laten horen. Misschien heeft u het al eens gehoord. Misschien weet u meer dan ik. Dat neem ik aan voor wel, want ik ben maar alleen en jullie zijn met z'n allen. Dus in ieder geval, ik heb een mededeling. En dat is natuurlijk, dat gaat natuurlijk weer over onze Dutch Care. Formerly Dutch Care. En die hebben af en toe volunteers nodig. En wilt u daar volunteer zijn voor de ouderen onder ons om ze wat gezelschap en wat verhalen te horen uit het verleden, is heel belangrijk. En voor de sociale contacten is heel gezond. Dan kunt u bellen met Tanja op 040205-1653. Dat is 040-205-1653. Of met Lauren op 0401-53-1621. Dat is dus 0401-53-1621. En dan kan ik u vragen of dat u dienstbaar kan zijn aan onze ouderen onder ons. En ja, dat zou fantastisch zijn als u daar wat tijd voor kunt maken. Goed, dat is een van de eerste mededelingen. Ik heb een volgend lied van onze beste André Hazes. Dat is op verzoek van Paul. Paul is helemaal, ja, als je naar Paul thuis gaat, dan hangen de posters overal. André Hazes is gewoon, ja, paardenvis. Paardenvis milieu, environment, zal ik maar zeggen. Hier komt André Hazes.

Ja, dames en heren, dat was André Hazes met André Hazes junior. Dat zullen ze gemixt hebben, denk ik. Goed, in dezelfde trend van André Hazes en dit liedje is er nog een ander liedje, iets anders, maar van onze fantastische zangeres Connie van der Bos. En ja, dat is, wat is ervan te zeggen? Dat is gewoon een heel mooi slager. En hier komt het.

Ja, dames en heren, dat was Conny van der Bos. Heel serieus, maar toch mooi lied. Wat kan ik wel zeggen? We gaan iets vrolijkers doen, maar allereerst heb ik nog een mededeling. En na deze Nederlandse liedjes, heeft u misschien mensen in uw omgeving die ook graag wat Nederlands willen leren? Dan heb ik daar het antwoord voor, want dan kunt u contacteren Maria Zijlstra. En Maria die geeft Nederlands les. En geeft u haar een belletje op haar mobiel. Dat is 045-782-2440. Ik herhaal dat eventjes. Dat is Maria Zijlstra. 045-782-2440. Of hotmailadres, gewoon haar naam, Maria Zijlstra. Om wat verder te gaan op een wat vrolijkere noot, heb ik hier voor u een mooi lied van Gerard Joling. En dat klinkt gewoon gezellig. Het is wel op zijn Engels, maar het is een Nederlandse artiest. En voor de atmosfeer kunnen we dat niet laten. Hier komt-ie.

Dames en heren, dat was Gerard Joling. Fantastisch. Ik heb nog wat mededelingen te doen. En dat gaat vooral eerst over Tempo Dulu. Tempo Dulu is een klein clubje, die komt bij elkaar in een restaurantje. En dat is restaurantje Bintang op 75 Stud Road in Bayswater. En Tempo Dulu komt bij elkaar op de tweede dinsdag van elke maand vanaf 12 middag. U moet wel reserveren vanwege het menu enzovoorts. U kunt bellen met Ellie en de telefoonnummer is 95114392. Dus dat is Ellie, Tempo Dulu, restaurant Bintang, 75 Stud Road, Bayswater. En phonenummer 951-14392. Dat is wat betreft Tempo Dulu. Dan hebben we ook nog Zing in Dutch. Als u graag in het Nederlands zou willen meezingen, dan kan u naar een website toe gaan. Dat is www.zing op zijn Nederlands, dus Z-I-N-G. En dan Sing op zijn Engels, S-I-N-G. En dan indutch.com. Dus zing, zing, indutch.com. En degene die daar coördinator is, dat is Helen van der Nagel. Ook wil ik u aandacht brengen over het feit dat wij zijn 3ZZZ, Ethnic Radio Broadcast. En wij hebben graag uw steun. En wordt u lid van het Nederlandse programma. En dan kunnen we onze zendtijd uitbreiden en in ieder geval behouden. U kunt gaan naar de website www.3zzz.com.eu. En als u al lid was vorig jaar en het is verlopen, dan aanmanen wil ik niet. Maar ik zou u willen verzoeken om dan toch even de moeite te nemen om uw lidmaatschap te verlengen en uw contributie te maken. Goed, ik heb ook nog een andere een hele vrolijke mededeling. En dat gaat over de verjaardag van Ruben Feyer. En dat is afgelopen... afgelopen zondag geweest. Gisteren geweest, sorry. Dat was me even ontschoten. In ieder geval, wij zullen hem feliciteren met het volgende kleine liedje. En daarachter volgt een Nederlandse popband uit de jaren 60. Dus dat ga ik niet verklappen. Dat laat ik gewoon gebeuren. En in ieder geval, lang zal die leven, Ruben. En het allerbeste en een fijne dag gewenst. Fijne dag gehad gisteren. En nog eventjes misschien wat doorbeduren op die dag van gisteren. Want er is nog veel meer te doen dan alleen maar de dag zelf. Hier komt lang zal die leven.

Ja, nou dat was voor Ruben. Ik hoop dat je van genoten hebt, Ruben. In ieder geval, je ziet het wel. We zijn een beetje aan het moderniseren soms. We hebben dit maar aan het moderniseren, wil ik zeggen. Dit was wat wildere muziek. Maar het komt wel uit de 60s. En ja, omdat we het net over Bintang hadden, leek het me wel apt. Want de band die deze muziek geproduceerd heeft, dat waren de Bintangs. Zo, weer wat geleerd. Fantastisch. Het volgende wat ik ga doen is. Ja, deze zanger is ook nog niet zo lang geleden overleden, geloof ik. Maar in ieder geval, die had een mooi lied en dat wilde ik u graag weer eens laten horen. Dat lied, hoe heet dat lied ook alweer? Dat heet Charlie. Ja, Charlie. Hier komt Charlie.

kunnen jou niet missen. Zet de boel maar op zijn kop. Ja, dat was Dimitri van Toren. Ook mooi. Ik heb een ander liedje heb ik gevonden. En tenminste, dat heb ik niet gevonden. Dat heeft iemand mij aangedragen. En dat gaat er dan over. Dat wordt opgedragen door Marjolein aan haar zus in Duitsland. Marianne. En daar hebben ze speciale herinneringen aan. En dat lied is van Saskia Serge. En ja, ze komen uit de buurt van Zeeland vandaan. Dus dat zal het ermee te maken hebben, denk ik. Oké, veel luisterplezier, Marjolein en Marianne.

Ja, beste mensen, dat was het goede doel met ik kan veel beter zwijgen. Maar ja, dat was, hebben wij ook eventjes gedaan. Dat wil zeggen, het technisch mankement zorgde ervoor dat we uit de lucht waren. Maar nu zijn we weer in de lucht. Tenminste, alles wijst erop dat dat zo is. Het volgende lied is wat mededeling nog. Waar heb ik het over? Ik heb het over de German Speaking Society, Yarra Valley. Die kunt u best een beetje opzoeken of e-mailen. Moet ik eens even kijken hoor. Dat is German Speaking Society Yarra Valley. En de afkorting daarvan is natuurlijk GSSIV. German Speaking Society Yarra Valley @gmail.com. En u kan ook Rita bellen op 9735-2438. Kijken wat er te doen is in de society. Daarnaast hebben we ook nog natuurlijk de Abel Tasman Dutch Club. On 60 Rostaan Road in Carnegie. Daar is ook meestal wel wat te doen. U kunt naar een website gaan om te kijken wat daar te doen is. Op www.dutchclubmelbourne.eu. En ja, last but not least. De Dutch Courier. Daar kunt u naar een website gaan, www.dutchcourier.com. En Carole Overmaat is daar de editorial persoon van. En daar kunt u advertenties boeken of wat dan ook. Maar goed, dat zijn de mededelingen voor vandaag. We zitten momenteel op 6 minuten voor 5. En we hebben nog tijd voor een enkel lied. En dit is ook een catchy deuntje om van relaxed te worden. Dus dat is Bots met 7 dagen lang.

Ja, dames en heren, dat was Bots en een heel saamhorig lied. Fantastisch. Nou, we hebben weer een fijn programma gedaan. Sorry van de intermissie, technische fout. We hebben intussen aardig wat haast, want onze tijd is bijna nabij. Ik wens u een prettige avond en hopelijk luistert u volgende week weer. En zeker op vrijdag. Vrijdagochtend tussen 8 en 9 kunt u ook van de Nederlandse taal op de Australische Radio Melbourne genieten. Maar nu gaan we eruit, want we hebben haast.